0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want...

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme.
2: Radio Accent.
1: Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.
2: We beginnen eigenlijk best met onthutsend nieuws. De helft van de Vlaming komt moeilijk of helemaal niet rond met zijn maandsalaris, blijkt uit een grote geldenquête van HLN en VTM Nieuws. 1 op de 3 Vlamingen raakt zelfs meteen in de financiële problemen bij een onverwachte factuur van €500. Meer dan 20% heeft minder dan €2000 op de bank staan. Geldexperten schrikken er niet van, zeer zeker niet met wat we nu allemaal aan kosten voor de kiezer krijgen. De belastingen worden steeds hoger, de inflatie zit bijna op 4%. In Frankrijk is de verwoestende bosbrand in Fontainebleau, net ten zuiden van Parijs, volledig geblust. Het vuur woedde al sinds begin juli en heeft 2000 hectare beschermde natuur in de as gelegd. Het bekende bos staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO en trekt jaarlijks zo'n 15 miljoen bezoekers. Maar de schade is dus erg groot. Het standpunt van België in het Euroclear-dossier is en blijft ongewijzigd, dat zei defensieminister Franke in Ter Zake op de openbare omroep. Het dossier over de Russische tegoeden komt weer op tafel, want Oekraïne heeft alweer eens geld nodig. De Belgische hockeymannen hebben het WK afgesloten op de 7e plaats. De Red Lions wonnen hun laatste wedstrijd van India na shootouts nadat de reguliere match op 3-3 eindigde. Roman Duvekot scoorde de beslissende penalty. En tegen de middag om 1 uur spelen de Red Panthers hun troostfinale voor de bronzen medaille tegen Australië. En denk eraan, dit weekend staat op verschillende plaatsen in Vlaanderen alles in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Natuurpunt organiseert onder meer avondwandelingen en lezingen om de diertjes beter te leren kennen. Want extra bescherming blijft nodig, zeggen specialisten. Overwegend grijs en na de middag kans op regen. De temperaturen zitten rond 21 graden. Ook zondag verloopt bewolkt met af en toe lichte regen. De maxima die zitten dan rond 23 graden.

Dit is Radio Accent. Radio Accent. Elke dag opnieuw op jouw ritme.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Mini Supermarket Wetteren. 24 op 24 en 7 dagen op 7 geopend. Voor je krant, lotto, rookwaren, gekoelde dranken, wijnen, sterke dranken en verse groenten en fruit. Ook is er een ruime keuze aan diepvriesnacks. Kom langs aan de Capelle 340 in Wetteren. Mini Supermarket Wetteren. Altijd dichtbij, altijd open.
2: Beleef culinair de ontdekkingstocht van de Griekse keuken in restaurant Marathon. De chefs van het huis, Savas en Maria, laten iedereen kennis maken met de Griekse cultuur en zijn gastvrijheid. Surf www.resto-marathon.be voor reservaties, feestjes, menus en onze traiteurdienst. Grieks restaurant Marathon. Felix Bernaardsplein 43 in Wetteren. Gewoon lekker.
3: Jamas!
4: Mama, wat eten aapjes?
5: Ah, die eten bananen, hè.
4: En wat eten paarden?
5: Die grazen in de weien, schatje.
4: En mijn konijntjes?
5: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
6: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
8: Elke dag opnieuw op jouw ritme. Dit is Radio Accent.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse.
1: Gezellig winkelen doe je in Spar de Loor in Massemen. Spar Supermarkt de Loor, Massemse Steenweg 230 in Massemen. Voor alle promoties en nieuws volg ons op Facebook.
2: Spar de Loor Massemen.
1: We zijn alle dagen doorlopend open vanaf 8 tot 7. Op zaterdag tot 6 en op zondag tot 5:30. Op woensdag zijn we gesloten.
2: Supermarkt de Loor Massemen.
1: Waar vriendelijkheid, kwaliteit en service de beste vrienden zijn.
3: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
4: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
5: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
6: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
7: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
8: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
9: Radio Accent.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
2: In Herzelen hebben deelgemeenten steeds meer moeite om voorkramers aan te trekken. In Wouw-Brechtegem stond afgelopen weekend slechts één kraam. De gemeente die denkt eraan kinderen gratis bonnetjes te geven om meer bezoekers te lokken. Componist en muziekproducent Miguel Wiels is de nieuwe voorzitter van KRC Gent, een club uit tweede amateur. Miguel Wiels die kreeg de vraag van Sam Baro, eigenaar van KA Gent en KRC Gent. Wiels die wil de club naar eigen zeggen vooruit helpen. In Wetteren begint op zaterdag 5 september de kermis met attracties op het Felix Bernardsplein, de Markt en de Korte Bergstraat. De kermis in Wetteren duurt tot en met donderdag 10 september en omvat ook verschillende tentoonstellingen. Het oudste café van Eeklo, de Gouden Pluim of La Plume d'Or, is verkocht. Het café naast het stadhuis is 206 jaar oud, maar staat al sinds 2017 leeg. Wat de nieuwe eigenaar ermee van plan is, is nog niet bekend. Voor het vierde jaar op rij kunnen gezinnen terug terecht in Beervelde, een deelgemeente van Locristi, voor het jaarlijkse Maisdoolhof. Het initiatief van vrijwilligers draait niet alleen om verdwalen, maar vooral om beleving op het platteland. In Gent past de stad de verkeerscirculatie aan in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham, na aanhoudend buurtprotest. Sinds de opening van de Vera Pazabrug is er meer verkeer in de woonwijken.
1: Meer regionieuws via radioaccent.nl.

0: Garage Beurums Ludwig, uw officiële Hyundai-dealer van Wetteren en omstreken, stelt je het ganse gamma voor aan interessante voorwaarden. Garage Beurums biedt ook de mogelijkheid aan tot het financieren en verzekeren van je wagen. Naast verkoop kan je er ook terecht voor een totaalservice met de modernste apparatuur, zoals een 3D-uitleiding en airco-toestel met milieuvriendelijk gas. Laat je overtuigen en kom vrijblijvend naar onze toonzaal aan de Brusselse Steenweg 281 in Wetteren. Of surf naar beurums.be.
1: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
6: Back to Baccarat.
2: Tickets witte-paard.be.
7: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oost. Stende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
8: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Ook jij luistert Radio Accent.

0: Jordi.
1: Goedemorgen.
0: Waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
0: En voor de...
3: Goedenavond.
0: Waarbij je de dag wil verteren door te...
4: Dansen op deze toppers.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Ik ben die motiverende tuinman. Met twee handen in vierkant.
6: Voor onderhoudscontracten, reorganisatie van de tuin of het plaatsen van je tegels en terras kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
5: Met die motiverende
6: tuinman
5: die met twee handen in vierkant.
6: ZHF Tuinen, wij maken van jouw tuin een echt pareltje.
7: Lekker dineren en van het leven profiteren, dat is Restaurant Mont Blanc.
8: Elke maand hebben we nieuwe suggesties. Informeer je bij Mont Blanc in de Stationstraat 30 in Wetteren via 09 369 24 21, via onze Facebook of surf mont-blanc-wetteren.be.
7: Restaurant Mont Blanc.
9: Voor al uw ruwbouwwerken. Van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
10: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
7: iRepairShop.be.
11: Hallo, met de Bunny Club.
12: Ah, zijn jullie al open?
11: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
12: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
13: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag, vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent. Love the

0: toe aan beter slapen? Ontdek Swiss Bedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boxsprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swiss Bedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swiss Bedding. Everything starts with a good sleep.
1: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
2: Mini Supermarket Wetteren. 24 op 24 en 7 dagen op 7 geopend. Voor je krant, lotto, rookwaren, gekoelde dranken, wijnen, sterke dranken en verse groenten en fruit. Ook is er een ruime keuze aan diepvriesnacks. Kom langs aan de Capelle 340 in Wetteren. Mini Supermarket Wetteren. Altijd dichtbij, altijd open.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits & Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits & Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges, of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei. Buddy's.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Banden nodig? Dan is er nu CMB Bandencentrale in Wetteren. Voor nieuwe banden, tweedehands banden en leasebanden aan scherpe prijzen. Tot en met augustus geniet je van 20 euro korting op nieuwe banden. Ook voor uitlijning, het regelen van je lichten of een nazicht voor de technische keuring ben je welkom. Lichten regelen en keuring nazicht kan al voor 10 euro. Snel geholpen, vakkundig uitgevoerd en zonder afspraak. CMB Bandencentrale Wetteren, Oosterzeelensteenweg 7. Ook in Merelbeke.
2: Beleef culinair de ontdekkingstocht van de Griekse keuken in restaurant Marathon. De chefs van het huis, Savas en Maria, laten iedereen kennis maken met de Griekse cultuur en zijn gastvrijheid. Surf www.resto-marathon.be voor reservaties, feestjes, menus en onze traiteurdienst. Grieks restaurant Marathon. Felix Bernaardsplein 43 in Wetteren. Gewoon lekker.
3: Jamas!
4: Gezellig winkelen doe je in Spar de Loor in Massemen. Spar Supermarkt de Loor, Massumse Steenweg 230 in Massemen. Voor alle promoties en nieuws volg ons op Facebook.
5: Spar de Loor Massemen.
4: We zijn alle dagen doorlopend open vanaf 8 tot 7. Op zaterdag tot 6 en op zondag tot 5:30. Op woensdag zijn we gesloten.
5: Supermarkt de Loor Massemen.
4: Waar vriendelijkheid, kwaliteit en service de beste vrienden zijn.
6: Ramen en deuren met echte sumo-kracht. Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
7: Driba met een Y.
6: Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
8: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
2: We beginnen eigenlijk best met onthutsend nieuws. De helft van de Vlaming komt moeilijk of helemaal niet rond met zijn maandsalaris, blijkt uit een grote geldenquête van HLN en VTM Nieuws. 1 op de 3 Vlamingen raakt zelfs meteen in de financiële problemen bij een onverwachte factuur van €500. Meer dan 20% heeft minder dan €2000 op de bank staan. Geldexperten schrikken er niet van, zeer zeker niet met wat we nu allemaal aan kosten voor de kiezer krijgen. De belastingen worden steeds hoger, de inflatie zit bijna op 4%. In Frankrijk is de verwoestende bosbrand in Fontainebleau, net ten zuiden van Parijs, volledig geblust. Het vuur woedde al sinds begin juli en heeft 2000 hectare beschermde natuur in de as gelegd. Het bekende bos staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO en trekt jaarlijks zo'n 15 miljoen bezoekers. Maar de schade is dus erg groot. Het standpunt van België in het Euroclear-dossier is en blijft ongewijzigd, dat zei defensieminister Franke in Ter Zake op de openbare omroep. Het dossier over de Russische tegoeden komt weer op tafel, want Oekraïne heeft alweer eens geld nodig. De Belgische hockeymannen hebben het WK afgesloten op de 7e plaats. De Red Lions wonnen hun laatste wedstrijd van India na shootouts nadat de reguliere match op 3-3 eindigde. Roman Duvekot scoorde de beslissende penalty. En tegen de middag om 1 uur spelen de Red Panthers hun troostfinale voor de bronzen medaille tegen Australië. En denk eraan, dit weekend staat op verschillende plaatsen in Vlaanderen alles in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Natuurpunt organiseert onder meer avondwandelingen en lezingen om de diertjes beter te leren kennen. Want extra bescherming blijft nodig, zeggen specialisten. Overwegend grijs en na de middag kans op regen. De temperaturen zitten rond 21 graden. Ook zondag verloopt bewolkt met af en toe lichte regen. De maxima die zitten dan rond 23 graden.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Garage Beurums Ludwig, uw officiële Hyundai-dealer van Wetteren en omstreken, stelt je het ganse gamma voor aan interessante voorwaarden. Garage Beurums biedt ook de mogelijkheid aan tot het financieren en verzekeren van je wagen. Naast verkoop kan je er ook terecht voor een totaalservice met de modernste apparatuur, zoals een 3D-uitleiding en airco-toestel met milieuvriendelijk gas. Laat je overtuigen en kom vrijblijvend naar onze toonzaal aan de Brusselse Steenweg 281 in Wetteren.
7: Of surf naar beurums.be.
8: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.

0: nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Ik ben die motiverende tuinman, die met twee handen heen.
4: Voor alle snoeiwerk, aanleggen van je tuin en het zaaien en onderhouden van je gras kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
3: Een motiverende tuinman die met twee handen heeft kan.
4: ZHF Tuinen, wij maken van jouw tuin een echt pareltje.
5: Ben jij een ochtendmens?
6: Die het liefst wakker wordt met van die zachte bellets. Maar pas echt op dreef komt met
5: een vette schijf.
6: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
5: Even een fun fact.
6: Of met de collega's voor.
5: De meest foute 80's hit.
6: Gelijk heb je. Want voor elke mood
7: is iets anders goed.
6: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer 1.
1: Ook jij luistert Radio

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
2: In Herzelen hebben deelgemeenten steeds meer moeite om voorkramers aan te trekken. In Wouwbrechtegem stond afgelopen weekend slechts één kraam. De gemeente die denkt eraan...

0: kinderen gratis bonnetjes te geven om meer bezoekers te lokken. Componist en muziekproducent Miguel Wils is de nieuwe voorzitter van KRC Gent, een club uit tweede amateur. Miguel Wils die kreeg de vraag van Sam Baro, eigenaar van KA Gent en KRC Gent. Wils die wil de club naar eigen zeggen vooruit helpen. In Wetteren begint op zaterdag 5 september de kermis met attracties op het Felix Bernardsplein, de Markt en de Korte Bergstraat. De kermis in Wetteren duurt tot en met donderdag 10 september en omvat ook verschillende tentoonstellingen. Het oudste café van Eeklo, de Gouden Pluim of La Plume d'Or, is verkocht. Het café naast het stadhuis is 206 jaar oud, maar staat al sinds 2017 leeg. Wat de nieuwe eigenaar ermee van plan is, is nog niet bekend. Voor het vierde jaar op rij kunnen gezinnen terug terecht in Beervelde, een deelgemeente van Locristi, voor het jaarlijkse Maisdoolhof. Het initiatief van vrijwilligers draait niet alleen om verdwalen, maar vooral om beleving op het platteland. In Gent past de stad de verkeerscirculatie aan in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham na aanhoudend buurtprotest. Sinds de opening van de Vera Pazabrug is er meer verkeer in de woonwijken.
1: Meer regionieuws via radioaccent.be.

0: toe aan beter slapen? Ontdek Swiss Bedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boxsprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swiss Bedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swiss Bedding. Everything starts with a good sleep.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: Banden nodig? Dan is er nu CMB Bandencentrale in Wetteren. Voor nieuwe banden, tweedehandsbanden en leasebanden aan scherpe prijzen. Tot en met augustus geniet je van 20 euro korting op nieuwe banden. Ook voor uitleiding, het regelen van je lichten of een nazicht voor de technische keuring ben je welkom. Lichten regelen en keuring nazicht kan al voor 10 euro. Snel geholpen, vakkundig uitgevoerd en zonder afspraak. CMB Bandencentrale Wetteren, Oosterzeelensteenweg 7. Ook in Merelbeke.
3: Mini Supermarket Wetteren. 24 op 24 en 7 dagen op 7 geopend. Voor je krant, lotto, rookwaren, gekoelde dranken, wijnen, sterke dranken en verse groenten en fruit. Ook is er een ruime keuze aan diepvriesnacks. Kom langs aan de Capelle 340 in Wetteren. Mini Supermarket Wetteren. Altijd dichtbij, altijd open.
4: Hallo, met de Bunny Club.
5: Ah, zijn jullie al open?
4: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
5: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
0: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag, vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
6: Ook jij luistert Radio Accent.

0: Beleef culinair de ontdekkingstocht van de Griekse keuken in restaurant Marathon. De chefs van het huis, Savas en Maria, laten iedereen kennis maken met de Griekse cultuur en zijn gastvrijheid. Surf www.resto-marathon.be voor reservaties, feestjes, menus en onze traiteurdienst. Grieks restaurant Marathon, Felix Bernaardsplein 43 in Wetteren. Gewoon lekker.
1: Jamas!
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Lekker dineren.
4: Elke maand hebben we nieuwe suggesties. Informeer je bij Mont Blanc in de Stationstraat 30 in Wetteren via 09 369 24 21 via onze Facebook of surf mont-blanc-wetteren.be.
3: Restaurant Mont Blanc.
5: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
6: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
7: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
2: We beginnen eigenlijk best met onthutsend nieuws. De helft van de Vlaming komt moeilijk of helemaal niet rond met zijn maandsalaris, blijkt uit een grote geldenquête van HLN en VTM Nieuws. 1 op de 3 Vlamingen raakt zelfs meteen in de financiële problemen bij een onverwachte factuur van €500. Meer dan 20% heeft minder dan €2000 op de bank staan. Geldexperten schrikken er niet van, zeer zeker niet met wat we nu allemaal aan kosten voor de kiezer krijgen. De belastingen worden steeds hoger, de inflatie zit bijna op 4%. In Frankrijk is de verwoestende bosbrand in Fontainebleau, net ten zuiden van Parijs, volledig geblust. Het vuur woedde al sinds begin juli en heeft 2000 hectare beschermde natuur in de

vastgelegd. Het bekende bos staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO en trekt jaarlijks zo'n 15 miljoen bezoekers. Maar de schade is dus erg groot. Het standpunt van België in het Euroclear-dossier is en blijft ongewijzigd. Dat zei defensieminister Franke in Terzake op de openbare omroep. Het dossier over de Russische tegoeden komt weer op tafel, want Oekraïne heeft alweer eens geld nodig. De Belgische hockeymannen hebben het WK afgesloten op de 7e plaats. De Red Lions wonnen hun laatste wedstrijd van India na shootouts nadat de reguliere match op 3-3 eindigde. Roman Duvekot scoorde de beslissende penalty. En tegen de middag om 1 uur spelen de Red Panthers hun troostfinale voor de bronzen medaille tegen Australië. En denk eraan, dit weekend staat op verschillende plaatsen in Vlaanderen alles in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Natuurpunt organiseert onder meer avondwandelingen en lezingen om de diertjes beter te leren kennen. Want extra bescherming blijft nodig, zeggen specialisten. Overwegend grijs en na de middag kans op regen. De temperaturen zitten rond 21 graden. Ook zondag verloopt bewolkt met af en toe lichte regen. De maxima die zitten dan rond 23 graden.

0: Voor wie non-stop info zoekt
1: en nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even
2: alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
1: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
5: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 203.

0: reorganisatie van de tuin of het plaatsen van je tegels en terras? Kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
1: Met die motiverende tuin van die met twee handen heel veel kan.
0: ZHF Tuinen. Wij maken van jouw tuin een echt pareltje.
2: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.

0: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
1: Garage Beurums Ludwig, uw officiële Hyundai-dealer van Wetteren en omstreken, stelt je het ganse gamma voor aan interessante voorwaarden. Garage Beurums biedt ook de mogelijkheid aan tot het financieren en verzekeren van je wagen. Naast verkoop kan je er ook terecht voor een totaalservice met de modernste apparatuur, zoals een 3D-uitlijning en airco-toestel met milieuvriendelijk gas. Laat je overtuigen en kom vrijblijvend naar onze toonzaal aan de Brusselse Steenweg 281 in Wetteren. Of surf naar beurums.be.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Ja, is een truc van mijn onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
2: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oost. Stende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
7: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
8: Gezellig winkelen doe je in Spar de Loor in Massemen. Spar Supermarkt de Loor, Massumse Steenweg 230 in Massemen. Voor alle promoties en nieuws volg ons op Facebook.
9: Spar de Loor Massemen.
8: We zijn alle dagen doorlopend open vanaf 8 tot 7. Op zaterdag tot 6 en op zondag tot half 6. Op woensdag zijn we gesloten.
9: Supermarkt de Loor Massemen.
8: Waar vriendelijkheid, kwaliteit en service de beste vrienden zijn.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Toe aan beter slapen? Ontdek Swissbedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boxsprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swissbedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swissbedding. Everything starts with a good sleep.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer 1.
1: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.

0: banden nodig? Dan is er nu CMB Bandencentrale in Wetteren. Voor nieuwe banden, tweedehandsbanden en leasebanden aan scherpe prijzen. Tot en met augustus geniet je van 20 euro korting op nieuwe banden. Ook voor uitlijning, het regelen van je lichten of een nazicht voor de technische keuring ben je welkom. Lichten regelen en keuring nazicht kan al voor 10 euro. Snel geholpen, vakkundig uitgevoerd en zonder afspraak. CMB Bandencentrale Wetteren, Oosterzeelensteenweg 7. Ook in Merelbeke.
1: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
2: Driba met een Y.
1: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
3: Hallo, met de Bunny Club.
4: Ah, zijn jullie al open?
3: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
4: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
5: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag, vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
6: Mama, wat eten aapjes?
7: Ah, die eten bananen, hè.
6: En wat eten paarden?
7: Die grazen in de weien, schatje.
6: En mijn konijntjes?
7: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
8: Mini Supermarket Wetteren. 24 op 24 en 7 dagen op 7 geopend. Voor je krant, lotto, rookwaren, gekoelde dranken, wijnen, sterke dranken en verse groenten en fruit. Ook is er een ruime keuze aan diepvriesnacks. Kom langs aan de Kapelle 340 in Wetteren. Mini Supermarket Wetteren. Altijd dichtbij, altijd open.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
2: In Piers in Limburg loopt een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang, zegt de burgemeester na een melding begin deze maand. Het gaat om een opvang voor kinderen tussen 3 en 12 jaar oud. De opvang blijft wel gewoon open. Het water in de Vlaamse rivieren en kanalen is historisch warm. Op sommige plaatsen stijgt de temperatuur tot boven 25 graden, meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. Dat zorgt voor vissterfte, maar treft ook bedrijven die minder koelwater mogen lozen. Het beter vasthouden van grondwater kan volgens experten helpen om het oppervlaktewater af te koelen. Bij een zware Russische droneaanval in de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht 27 doden en 42 gewonden gevallen. Rusland viseerde een munitiedepot wat leidde tot enorme explosies. Meer dan 200 omwonenden moesten worden geëvacueerd. President Zelensky benadrukt dat munitie niet langer in de buurt van woonwijken mag liggen. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om noodhulp in de enclave Ceuta op het Afrikaanse continent. Vorige maand probeerden tienduizenden migranten de grens over te steken. Spanje wil extra manschappen om te helpen bij de registratie. Er zitten er daar nog 3500. De Belgische hockeyvrouwen zijn begonnen aan de wedstrijd om de bronzen medaille op het WK tegen Australië. De Red Panthers moeten het doen zonder Justine Rastier. Ze is voor een match geschorst omdat ze donderdag na de verloren halve finale tegen Nederland verhaal ging halen bij de scheidsrechter. Alex Gerniers kwam weg met een waarschuwing. Vanmiddag vanaf het westen bewolking met buien. Vanavond stijgt de kans op onweer bij maxima tot 23 graden. Morgen wisselen regen, wolken en opklaringen af. Opnieuw 23 graden.

0: voor die...
1: Goedemorgen.
0: Waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
0: En voor de...
3: Goedenavond.
0: Waarbij je de dag wil verteren door te...
4: Dansen op deze toppers.
5: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: Ben die motiverende tuinman. Die met twee handen heen veel kan.
7: Voor alle snoeiwerk, aanleggen van je tuin en het zaaien en onderhouden van je gras kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
6: Een motiverende tuinman die met twee handen heen veel kan.
7: ZHF Tuinen, wij maken van jouw tuin een echt pareltje.
8: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
9: Lekker dineren.
10: Elke maand hebben we nieuwe suggesties. Informeer je bij Mont Blanc in de Stationsstraat 30 in Wetteren via 09 369 24 21 via onze Facebook of surf mont-blanc-wetteren.be.
9: Restaurant Mont Blanc.
11: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
12: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.

0: Gezellig winkelen doe je in Spar de Loor in Massemen. Spar Supermarkt de Loor, Massumse Steenweg 230 in Massemen. Voor alle promoties en nieuws volg ons op Facebook.
1: Spar de Loor Massemen.
0: We zijn alle dagen doorlopend open vanaf 8 tot 7. Op zaterdag tot 6 en op zondag tot 5:30. Op woensdag zijn we gesloten.
1: Supermarkt de Loor Massemen.
0: Waar vriendelijkheid, kwaliteit en service de beste vrienden zijn.
2: Garage Beurums Ludwig, uw officiële Hyundai dealer van Wetteren en omstreken, stelt je het ganse gamma voor aan interessante voorwaarden. Garage Beurums biedt ook de mogelijkheid aan tot het financieren en verzekeren van je wagen. Naast verkoop kan je er ook terecht voor een totaalservice met de modernste apparatuur, zoals een 3D-uitleiding en airco-toestel met milieuvriendelijk gas. Laat je overtuigen en kom vrijblijvend naar onze toonzaal aan de Brusselse Steenweg 281 in Wetteren. Of surf naar beurums.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: Beleef culinair de ontdekkingstocht van de Griekse keuken in restaurant Marathon. De chefs van het huis, Savas en Maria, laten iedereen kennis maken met de Griekse cultuur en zijn gastvrijheid. Surf www.resto-marathon.be voor reservaties, feestjes, menus en onze traiteurdienst. Grieks restaurant Marathon, Felix Bernaardsplein 43 in Wetteren. Gewoon lekker.
6: Jamas!
7: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
8: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
7: Mossy Nabas.
9: Eierpa, een nachtwinkel.
7: Of William Boeva.
10: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
7: Tickets witte-paard.be.
11: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.

0: Luister mee via radioaccent.be, 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radioaccent Nieuws.
1: In Herzelen hebben deelgemeenten steeds meer moeite om voorkramers aan te trekken. In Wouw-Brechtegem stond afgelopen weekend slechts één kraam. De gemeente die denkt eraan kinderen gratis bonnetjes te geven om meer bezoekers te lokken. Componist en muziekproducent Miguel Wiels is de nieuwe voorzitter van KRC Gent, een club uit tweede amateur. Miguel Wiels die kreeg de vraag van Sam Baro, eigenaar van KA Gent en KRC Gent. Wiels die wil de club naar eigen zeggen vooruit helpen. In Wetteren begint op zaterdag 5 september de kermis met attracties op het Felix Bernardsplein, de Markt en de Korte Bergstraat. De kermis in Wetteren duurt tot en met donderdag 10 september en omvat ook verschillende tentoonstellingen. Het oudste café van Eeklo, de Gouden Pluim of La Plume d'Or, is verkocht. Het café naast het stadhuis is 206 jaar oud, maar staat al sinds 2017 leeg. Wat de nieuwe eigenaar ermee van plan is, is nog niet bekend. Voor het vierde jaar op rij kunnen gezinnen terug terecht in Beervelde, een deelgemeente van Locristi, voor het jaarlijkse maïsdoolhof. Het initiatief van vrijwilligers draait niet alleen om verdwalen, maar vooral om beleving op het platteland. In Gent past de stad de verkeerscirculatie aan in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham na aanhoudend buurtprotest. Sinds de opening van de Vera Pazabrug is er meer verkeer in de woonwijken.
0: Meer regionieuws via radioaccent.nl.

0: toe aan beter slapen? Ontdek Swiss Bedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boxsprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swiss Bedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swiss Bedding. Everything starts with a good sleep.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
3: Ook jij luistert Radio Accent.

0: met de bunnyclub.
1: Ah, zijn jullie al open?
0: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
1: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
2: Bunnyclub, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
3: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
4: Driba met een Y.
3: Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
5: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
6: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
7: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
2: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
8: Banden nodig? Dan is er nu CMB Bandencentrale in Wetteren. Voor nieuwe banden, tweedehandsbanden en leasebanden aan scherpe prijzen. Tot en met augustus geniet je van 20 euro korting op nieuwe banden. Ook voor uitlijning, het regelen van je lichten of een nazicht voor de technische keuring ben je welkom. Lichten regelen en keuring nazicht kan al voor 10 euro. Snel geholpen, vakkundig uitgevoerd en zonder afspraak. CMB Bandencentrale Wetteren, Oosterzeelensteenweg 7. Ook in Merelbeke.
9: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
3: Radio Accent.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent Nieuws.
2: In Herzelen hebben deelgemeenten steeds meer moeite om voorkramers aan te trekken. In Wouw-Brechtegem stond afgelopen weekend slechts één kraam. De gemeente die denkt eraan kinderen gratis bonnetjes te geven om meer bezoekers te lokken. Componist en muziekproducent Miguel Wiels is de nieuwe voorzitter van KRC Gent, een club uit tweede amateur. Miguel Wiels die kreeg de vraag van Sam Baro, eigenaar van KA Gent en KRC Gent. Wiels die wil de club naar eigen zeggen vooruit helpen. In Wetteren begint op zaterdag 5 september de kermis met attracties op het Felix Bernardsplein, de Markt en de Korte Bergstraat. De kermis in Wetteren duurt tot en met donderdag 10 september en omvat ook verschillende tentoonstellingen. Het oudste café van Eeklo, de Gouden Pluim of La Plume d'Or, is verkocht. Het café naast het stadhuis is 206 jaar oud, maar staat al sinds 2017 leeg. Wat de nieuwe eigenaar ermee van plan is, is nog niet bekend. Voor het vierde jaar op rij kunnen gezinnen terug terecht in Beervelde, een deelgemeente van Locristi, voor het jaarlijkse Maisdoolhof. Het initiatief van vrijwilligers draait niet alleen om verdwalen, maar vooral om beleving op het platteland. In Gent past de stad de verkeerscirculatie aan in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham na aanhoudend buurtprotest. Sinds de opening van de Vera Pazabrug is er meer verkeer in de woonwijken.
1: Meer regionieuws via radioaccent.be. Radio Accent.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Ben jij een ochtendmens?
2: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
1: een vette schijf.
2: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
1: Even een fun fact.
2: Of met de collega's voor.
1: De meest foute 80's hit.
2: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
4: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
6: Lekker dineren.
7: Elke maand hebben we nieuwe suggesties. Informeer je bij Mont Blanc in de Stationsstraat 30 in Wetteren via 09 369 24 21 via onze Facebook of surf mont-blanc-wetteren.be.

0: Market Wetteren. 24 op 24 en 7 dagen op 7 geopend. Voor je krant, lotto, rookwaren, gekoelde dranken, wijnen, sterke dranken en verse groenten en fruit. Ook is er een ruime keuze aan diepvriesnacks. Kom langs aan de Capelle 340 in Wetteren. Mini Supermarket Wetteren. Altijd dichtbij, altijd open.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
5: Back to Baccarat.
1: Tickets witte-paard.be.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oost. Stende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: volledige afwerking met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
1: Garage Beurums Ludwig, uw officiële Hyundai-dealer van Wetteren en omstreken, stelt je het ganse gamma voor aan interessante voorwaarden. Garage Beurums biedt ook de mogelijkheid aan tot het financieren en verzekeren van je wagen. Naast verkoop kan je er ook terecht voor een totaalservice met de modernste apparatuur, zoals een 3D-uitleiding en airco-toestel met milieuvriendelijk gas. Laat je overtuigen en kom vrijblijvend naar onze toonzaal aan de Brusselse Steenweg 281 in Wetteren. Of

0: I hope that you're not losing sleep at what's next. Or about you.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
2: Jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent.
3: Duizenden Nooren zijn voor het Koninklijk Paleis in Oslo bijeengekomen om afscheid te nemen van koning Harald, die gisteren op 89-jarige leeftijd overleed. De koning ligt erop gebaard. In het hele land hangen de vlaggen half stok. Vanavond spreekt troonsopvolger Haakon het volk toe. Noord-Ierland en de Ierse Republiek zullen uiteraard ooit herenigd worden, zegt de Britse oud-premier Gordon Brown in een interview met de krant The Guardian. Opmerkelijk, want dat houdt in dat Noord-Ierland onafhankelijk zou worden van het Verenigd Koninkrijk. De huidige Britse eerste minister Andy Burnham ziet er echter geen brood in, zo heeft hij te kennen gegeven. De dodentol na de Russische droneaanval van afgelopen nacht in de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 37, melden de lokale autoriteiten. Eerder hadden ze het over 27 doden. Bij de aanval sloeg een drone in op een magazijn waar munitie opgeslagen ligt. Dat veroorzaakte een zware brand en meerdere ontploffingen. Een Amerikaanse militaire rechter heeft de bekentenissen van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Sheikh Mohammed zou het brein zijn achter de aanslagen van 9-11 2001, waarbij bijna 3000 doden vielen. Volgens Amerikaanse media bekende hij alles nadat hij 183 keer gefolterd werd in de beruchte gevangenis van Guantanamo. Eerder deze week besliste een militaire rechter al dat het proces tegen Sheikh Mohammed in juni 2028 zal starten of herstarten. Het blijft bewolkt met buien, mogelijk onweer vanavond nog, maxima 23 graden. Morgen regen, maar ook opklaringen 22 graden. De week die komt, de eerste schoolweek zeg maar, die dient zich wisselvallig aan.

0: Beleef culinair de ontdekkingstocht van de Griekse keuken in restaurant Marathon. De chefs van het huis, Savas en Maria, laten iedereen kennis maken met de Griekse cultuur en zijn gastvrijheid. Surf www.resto-marathon.be voor reservaties, feestjes, menus en onze traiteurdienst. Grieks restaurant Marathon, Felix Beernaardsplein 43 in Wetteren. Gewoon lekker.
1: Jamas!
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Gezellig winkelen doe je in Spar de Loor in Massemen. Spar Supermarkt de Loor, Massumse Steenweg 230 in Massemen. Voor alle promoties en nieuws volg ons op Facebook.
7: Spar de Loor Massemen.
6: We zijn alle dagen doorlopend open vanaf 8 tot 7. Op zaterdag tot 6 en op zondag tot 5:30. Op woensdag zijn we gesloten.
7: Supermarkt de Loor Massemen.
6: Waar vriendelijkheid, kwaliteit en service de beste vrienden zijn.
8: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
9: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
10: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
11: Radio, radio, jouw ritme, ritme, radio accent.

0: Elke maand hebben we nieuwe suggesties. Informeer je bij Mont Blanc in de Stationsstraat 30 in Wetteren via 09 369 24 21 via onze Facebook of surf mont-blanc-wetteren.be. Restaurant Mont
1: Blanc. Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Banden nodig? Dan is er nu CMB Bandencentrale in Wetteren. Voor nieuwe banden, tweedehandsbanden en leasebanden aan scherpe prijzen. Tot en met augustus geniet je van 20 euro korting op nieuwe banden. Ook voor uitlijning, het regelen van je lichten of een nazicht voor de technische keuring ben je welkom. Lichten regelen en keuring nazicht kan al voor 10 euro. Snel geholpen, vakkundig uitgevoerd en zonder afspraak. CMB Bandencentrale Wetteren, Oosterzeelensteenweg 7. Ook in Merelbeke.
4: Hallo, met de Bunny Club.
5: Ah, zijn jullie al open?
4: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
5: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
6: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
7: Toe aan beter slapen? Ontdek Swiss Bedding in Wetteren. Al 10 jaar jouw vertrouwde slaapspecialist in matrassen, boxsprings, bedtextiel, kleerkasten en zoveel meer. Met gratis levering en installatie maken we het je extra makkelijk. Je vindt Swiss Bedding in de Zuidlaan 97A in Wetteren. Open van 10 tot 18 uur van maandag tot zaterdag. Gesloten op woensdag en zondag open van 13 tot 18 uur. Meer info op swissbedding.be. Swiss Bedding. Everything starts with a good sleep.
8: Ik ben die motiverende tuinman, die met twee handen heel veel kan.
9: Voor onderhoudscontracten, reorganisatie van de tuin of het plaatsen van je tegels en terras, kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
8: Ik ben die motiverende tuinman, die met twee handen heel veel kan.
9: ZHF Tuinen. Wij maken van jouw tuin een echt pareltje.
10: Ook jij luistert Radio Accent. Radio Accent.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Tijd voor een nieuwe wagen? Dan is dit het moment. Bij Autohandel Patrick in Erpenmeren geniet je nu van supercondities op een grote voorraad nieuwe Hyundai's. Kies uit benzine, hybride of volledig elektrisch. Onze toonzaal is alle dagen open van 8 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Je vindt ons aan de Leedse Steenweg 106 in Erpenmeren. Autohandel Patrick, jouw nieuwe Hyundai staat al klaar.
0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
5: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
6: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
7: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei. Buddy's.

16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmarkt in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
4: Driba met een Y.
3: Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Jouw radio. Jouw ritme. Jouw weekend. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Het weekend van Accent.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Jouw radio. Jouw ritme. Jouw weekend. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Het weekend van Accent.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+.

Ooh. Fuck me on the stage, yeah, that's what they want to see. Ooh.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Jouw radio. Jouw ritme. Radio Accent. Radio Accent. Luister mee via radioaccent.be. 104.9 FM in Gent, 106.1 FM in Wetteren en digitaal via DAB+. Radio Accent. Ook jij luistert Radio Accent.